0: Pop Alpha, Drive Fox, Kilo Mike Mobile, Route CQ.
1: Papa Alpha 3, Fox tot Kilo Mike. Papa Alpha 3, Echo, Fox tot Romeo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Papa Alpha 3, Echo, Fox tot Romeo, Drive Fox, Kilo Mike Mobile in de Heimat, richting Keulen, net Aken voorbij. En dan denk ik, moet eens even kijken of er nog iemand is. Goedemorgen, naam hier Pascal, PA3, Fox, Kilo Mike, luister.
1: Ja, ik zit eventjes te bielen hier op de camping met een portofoon en toevallig kwam je terug, dus ik dacht ik zwaai even. We zijn even bezig met QO100 en met HF aan de buurman uitleggen en die is dit allemaal redelijk interessant, dus vandaar dat we even bezig waren. Leuk je even te horen, we gaan vooral door. Wij hangen hem ook weer even aan het haakje, maar ik kon niet nalaten even de groeten. Van Papa over 3, ik kom van Tjomio en de dames Erwin.
0: Ja, zeker. Dus heel dun signaaltje, een beetje moeilijk te verstaan. Maar ik heb wel meegekregen. Veel succes. En ja, maak een gezellig weekend van net straks. Verder Foxy Mike weg. Hoi hoi.
1: Ja, dankjewel. Goeie reis en hou het cool. Bye bye.